0: persoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood, voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

had er maar één. De dienstmaagd moest schrobben en schuren, schuren. Zij deed er het huiswerk alleen.

dorst. Ach, juffrouw, zo zeide zij, juffrouw, juffrouw. Wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wilde mijn bedden gaan schudden, schudden.

zette opnieuw weer zijn sporen, sporen. En reed naar stadsheren toe. Ach, heren, zo zeide hij, heren, heren. Wat onraad heb gij, recht heb gij mee gedaan? Gij hebt er mijn zoetlief gehangen, hangen. En ze hangt er.